0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels begonnen aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. We luisteren voor het begin van de wedstrijd even mee naar commentator Tom Boudeweel.
2: Er wordt afgeteld nog 5 seconden en dan begint de wedstrijd met een opvallende opstelling bij de Rode Duivels met Raska en Onana als verdedigende middenvelder met geen Kevin De Bruyne, Doku, Lukaku, Hans van Aken of Moreira in deze 8e finale voor een wedstrijd tegen Spanje dat nipt heeft gewonnen tegen Portugal. Benieuwd wat de Belgen hier kunnen na toch heel wat heisa rond de Balogun die wel degelijk start bij de Amerikanen.
1: Dankjewel, Tom. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken, zegt de organisator Simon Landmeesters.
3: De stad heeft dan eigenlijk ons ingelegd dat er geluid buiten dat er heel moeilijk ging zijn vannacht. En dan zijn wij zelf creatief aan de slag gegaan om na te denken van hoe kunnen we hier toch iets laten gebeuren en toch dat samenhorigheid blijven behouden. We hebben Silent Disco koptelefoons uitgedeeld. En dan zetten we het geluid van de voetbal op de koptelefoons en kunnen ze daarmee de match mee volgen.
1: En de supporters die zijn er duidelijk klaar voor ook.
4: 0-2 voor België. Die tegengoals hebben we via de FIFA al gekregen en nu gaan we gewoon de clean sheet houden. Ja.
5: Ik denk 2-2 in een penalty dat wij de penalty's winnen. Pakt 2-0?
6: België gaat winnen, 100%. Zeker. 1-3.
7: 2 golen verschil.
8: 3-1. Lukaku gaat 2 keer scoren.
9: Als je doden, als niks. Hè. Voor de Belgen doen we dat er natuurlijk. Hè. 3-2 België. Kom op, hè. We zijn België. Hè.
1: Je kan de wedstrijd live volgen op Radio 1 en op VRT1. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht, onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want de bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, heeft per direct ontslag genomen. Portugal werd de voorbije avond uitgeschakeld op het WK. Het verloor de 8e finale van Spanje met 0-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: bij Aldi. Zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Classics.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De eerste helft is voorbij. Hoe is die verlopen?
6: Zeer goed voor de Belgen, niet alleen in het spel, want België heeft de hele eerste helft gedomineerd. Maar ze hebben ook 2 keer gescoord. 2 keer Charles de Ketelaar en de enige bal tussen de palen van de Amerikanen, die ging er ook wel in. Dat was een vrije trap bij de 1-0 voorsprong van België. Een vrije trap van Tilman, die afweek op het hoofd van Hans van Aken, waardoor Courtois verslagen was, in de verkeerde hoek beland. Maar dan dus meteen de reactie op een voorzet, goede voorzet van Trossard. Was het opnieuw Charles de Ketelaere die de Belgen 2-1 voorzette. En dus ook Charles de Ketelaere na 10 minuten voor de voorsprong. België kreeg nog wel meer kansen. Dus het had ook nog een grotere voorsprong kunnen zijn. Maar goed, de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, die hebben alleszins goed uitgepakt in die eerste helft bij een 2-1 voorsprong.
5: Tom, dankjewel. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast. 'S Nachts in Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Al zal het gejuich van de supporters niet te vermijden zijn, zegt mede-organisator Maxime Jonkind.
7: Dat is natuurlijk maar een momentje van een minuut of twee. Dus allee, dat is een stuk beter dan dat hier door de box de hele woonwijk kan meeluisteren. Dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Ik hoop van niet en dat we de hele avond kunnen juichen. Daar gaan we voor. Dus kunnen we nog eentje een matchje doen op vrijdagavond. Dat zou top zijn.
5: En je kan de wedstrijd van de Duivels live volgen op Radio 1 en op VRT1. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije. De komende dag, daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al ruim 3.530 lichamen geborgen. Er zijn intussen ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op VRTnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
9: Classics. Radio 1.

0: solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
4: In Walibi!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Classics.

0: in Bermo.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten gewonnen met 1-4. We luisteren nog even mee met commentator Tom Boudewijn.
4: Heel vallen. 4-1 dus voor de Belgen. Dat is een prachtig resultaat na een prachtige prestatie van de Belgen. Die bijna de hele wedstrijd hebben onder controle gehad. De Ketelaren scoorden 2 keer in de eerste helft. Tilman bij een vrije trap die afweek op Van Aken. Dat was toen de gelijkmaker, maar de Ketelaren reageerden meteen met de 2-1. Dat was ook de ruststand na een prima eerste helft van de Belgen. En dan USA, je dacht dat ze zouden komen in de tweede periode. Dat was ook wel een beetje zo. Maar de Belgen kregen 2 kansen en maakten die ook af via Hans van Aken en via de ingevallen Romelu Lukaku. België dus door naar de kwartfinale. En dat betekent een hele mooie wedstrijd, een hele mooie uitdaging tegen Spanje op 11 juli.
3: Tom, dankjewel. En ondanks het nachtelijke uur van de wedstrijd stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar die wedstrijd te kijken. Maar er waren ook gemeenten waar dat verboden was vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk was het wel toegelaten. Daar stond onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Deze supporters vertelden welke impact dat had op de sfeer.
5: Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het ding is, je kunt switchen tussen de channels. En dan soms kun je muziek opzetten, soms kun je commentaar luisteren. En ja, je hebt de sfeer mee, hè.
6: Ja, je kunt zeker nog goed volgen. Koptelefoons zijn goede kwaliteit. Je hoort veel door je oren en je kunt ook naar muziek wisselen. Handig, hè.
7: We gaan nog even door.
8: Het is wel anders. Ik moet zeggen, er zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanger.
3: In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit. Maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. En in het zuiden van Ecuador zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Tientallen woningen werden door het water meegesleurd of raakten beschadigd. Er vielen ook bijna 40 gewonden. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar 9 vermisten. Bij hen ook een lokale provincie-gouverneur. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer. Later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Het KMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hitte. Die waarschuwing geldt tot en met zaterdag. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Solde bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solde bij Zalando.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: last met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Classics. Radio 1.

0: Koen vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 tegen Amerika. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En 2 goals van Charles de Ketelaren in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
3: Volgens Thibaut Courtois heeft België een statement gemaakt tegen de VS.
5: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat wij wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten, kansen creëren, hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen en uiteindelijk wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
3: Ondanks het nachtelijke uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot.
6: Heerlijk, heerlijk gevoel dit. Echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
7: Ja, verdient gewoon. Ja, ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
8: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
9: Waanzin, ja. Wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella, van ons. Weet het helemaal op.
3: België neemt het vrijdagavond in de kwartfinales dus op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van 1 of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zo'n 20 schapen werden doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Nu, volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later meer zon vanaf het westen bij maximaal tussen 24 en 30 graden. En ook morgen vrij veel wolken en we halen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben zich op het WK voetbal geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En 2 goals van Charles de Ketelare in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
2: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Volgens doelman Thibaut Courtois heeft België iedereen die aan de Duivels twijfelde ongelijk gegeven.
4: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten, kansen creëren, hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen en uiteindelijk wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
2: De wedstrijd startte vannacht om 2:00, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot na de overwinning.
5: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
6: Ik ben om 11:00 gaan slapen en ben om 11:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
7: Ik vond het echt karma.
8: Ja, ik denk dat heel de wereld wel bij ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederigheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. We zijn de beste.
2: België neemt het vrijdagavond dus in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK was met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn al vaker dergelijke incidenten geweest, ook na de start van de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. We krijgen wat meer wolken deze voormiddag, met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperatuur tot 30 graden. Ook morgen start met wolken, zeker in het noordoosten van het land. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegoon toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
2: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
1: Charles de Ketelaere scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
3: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
1: De wedstrijd startte vannacht om 2 uur, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld was dat toegelaten, maar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Amaury de Mulder ging meeluisteren.
4: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
5: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
6: Hey, we gaan, joh. Lopen, joh.
5: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
7: Het is wel anders. Je zit meer in je koptelefoon of zo.
8: Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
5: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
9: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
10: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
5: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
11: Supergoed, echt waar.
10: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
12: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella, van ons, weet het helemaal op.
1: België neemt het vrijdagavond om 9 uur in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen de hele zomer lang om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in het bos. Dat komt door een aanval van 1 of meerdere wolven vrijdag, waarbij 20 schapen zijn doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf, want wolven zijn erg schuw. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zei van Petegem daarover.
13: Ik denk dat het een inspanning zal zijn waar elk van ons een bijdrage zal moeten naleveren. En dat we dat uiteraard op een rechtvaardige manier en eerlijke manier moeten gaan doen. Ja. Betekent dit dat het tegen 21 juli klaar moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel bijzonder snel zal zijn om nog tot een goed akkoord te komen. Die deadline is natuurlijk 15 oktober. Dat is het moment dat we een begroting bij Europa moeten gaan indienen. Ja.
1: En in de Gazastrook heeft Hamas zijn bestuursorgaan, dat is hun regering, ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten, dus geen politici, maar deskundigen. Die stap maakt deel uit van het staakt het vuren akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is de aankondiging niet echt. Het gelooft niet dat Hamas ook zal overgaan tot ontwapening. Israël geeft het technocratisch comité daarom ook geen toelating om naar Gaza te gaan. Het dossier komt ook opnieuw op tafel bij de Belgische regering. CD&V en Vooruit willen dat België Palestina onmiddellijk als staat erkent nu Hamas deze stappen zet. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Dat versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee?

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. Classics.

0: Classics. Radio 1. 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgen toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelare in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Charles de Ketelare scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Goh, ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: De wedstrijd begon voor ons om 2 uur 's nachts. Sommige supporters hebben een nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te bekijken. Anderen hebben een wekker gezet of gaan de match nu nog bekijken.
3: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar Zottegem naar de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan, een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar de Gent.
4: Heel de nacht doorgedaan. Het is een heftige avond, maar nog steeds, ja, werk komt er natuurlijk wel een beetje boven. Klein beetje een opoffering maken.
5: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
6: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen straks als ik kijk.
0: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren ook dol enthousiast na de overwinning van de Duivels.
7: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
8: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
9: Onwaarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
10: Geen woorden.
9: Geen woorden.
10: Geen niks.
11: En nu in LA.
12: Come on!
0: Ja, België neemt het vrijdagavond om 9:00 in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. En door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match met Portugal ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteravond uitbrak op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel. Dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zegt van Petegem.
13: Als je een inspanning doet, of die nu 7,7 of 10 miljard zal zijn, zal dat uiteraard een inspanning zijn die we gaan voelen. Wat is de reden waarom dat we in die situatie gaan zitten? Dat is die interest. Een tweede element is dat je ziet dat we onze uitgaven eigenlijk wel onder controle beginnen te krijgen, maar dat die eigenlijk nog altijd wat te hoog zijn. Een derde element zijn de inkomsten. We hebben in het verleden al vaak gezegd dat er een lek is in onze inkomsten door allerlei achterpoortjes die gevonden worden.
0: En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker dergelijke incidenten geweest. Ook na het ingaan van een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen nog veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Spanje versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. Radio.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een klinkende 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Yuri Tielemans.
3: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook. Bij momenten echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
2: Onana liep tijdens de wedstrijd wel een zware knieblessure op. Het is nog niet duidelijk of de Rode Duivel er vrijdagavond om 9 uur kan bij zijn als België het opneemt tegen Spanje in de kwartfinales. Spanje schakelde gisteren Portugal uit. Het won met 0-1. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam na de wedstrijd meteen ontslag. En veel supporters, Belgische supporters, hebben de wedstrijd live gevolgd. Ook al startte die om 2 uur 's nachts. Op verschillende plaatsen stonden ook grote schermen om samen te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld. Daar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Annemarie de Mulder ging meeluisteren.
4: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
5: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
6: Even gaan, joh. Lopen, joh.
5: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
7: Het is wel anders. Hij zit meer in je koptelefoon of zo.
8: Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
5: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
9: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
10: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
5: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
11: Supergoed, echt waar.
10: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
12: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella, van ons, weet het helemaal op.
2: En in de Turkse hoofdstad Ankara begint een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Trump is er vanaf vanavond bij. Jens Fransen, jij bent al in Ankara. Wat staat op het programma?
13: Ik sprak met een aantal leden van onze Belgische delegatie hier en eigenlijk is er maar één groot punt, zeggen zij. Hoe houden we die Amerikaanse president Trump onder controle? Op het officiële programma, na een jaar krijgen de NAVO-regeringen hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
2: Dankjewel, Jens. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Johnny.
1: Classics. Radio 1.
2: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaar scoorde het openingsdoelpunt na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman gelijk, waarna de Ketelaar bijna meteen opnieuw scoorde. En in de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een prachtige match, zegt Rode Duivel Lucky Bacchio.
3: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
2: Onana raakte wel geblesseerd tijdens de wedstrijd. Hij zal er vrijdagavond om 9 uur voor de kwartfinale tegen Spanje niet bij zijn. Heel wat supporters hebben ondanks het nachtelijke startuur live naar de wedstrijd gekeken, thuis of op een groot scherm in groep. In Poperingen in West-Vlaanderen werd de overwinning goed gevierd vannacht.
4: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2 uur 's nachts. Het was echt perfect gewoon.
5: Voetbal brengt iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk voor te zien ook.
4: En nu op naar Spanje.
6: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen toch. Tegen Spanje, Lamine Yamal en de broekzak. Huppakee.
2: Sta je, het voetbalstadion van STVV in Sint-Truiden in Limburg is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Er zijn verschillende aanpassingen gebeurd om dat mogelijk te maken. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Er geldt wel nog een voorwaarde voor de goedkeuring. Sint-Truiden moet ook nog andere werken die gepland staan correct en op tijd uitvoeren. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Donald Trump zal erbij zijn. Jens Fransen is voor ons in Ankara. Hij vertelt wat er zoal besproken gaat worden.
7: Op het officiële programma na een jaar krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget zoals ze afgesproken hebben opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
2: In Oekraïne is de dodentol na de Russische bombardementen van gisteren op Kiev en de regio rond intussen opgelopen tot 29. De reddingsoperaties in één getroffen appartementsgebouw zijn voorbij. In een ander gebouw wordt wel nog gezocht naar overlevenden en lichamen. Vandaag is een dag van rouw afgekondigd in Oekraïne. De voorbije nacht verliep wel vrij rustig. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
2: We zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
1: De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort ietsje anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten vanaf nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt woordvoerder Thomas Liebe van het Agentschap Wegen en Verkeer.
3: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
1: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. De gemeente Oudenburg in West-Vlaanderen annuleert de Big Jump omdat er blauwalgen zijn gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Tijdens de Big Jump springen duizenden mensen in heel Europa in rivieren en waterlopen om proper zwemwater te eisen. Komende zondag was dat dus ook in Oudenburg de bedoeling, maar door de slechte waterkwaliteit kan het evenement niet doorgaan. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9 uur start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
4: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galawedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
1: Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 1 Classics, live.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Classics.
0: Radio 1.
3: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Reisorganisatie TUI gaat in 2027 stoppen met vliegen van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. Met deze beslissing wil TUI hun vluchten concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
4: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
3: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat de subsidies worden verlaagd. Verschillende actiecomitees vragen al langer om volledig met de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen te stoppen. De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden, vertelt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt. En we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen. Die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
3: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
6: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
3: In De Haan aan Zee heeft vanmorgen de jaarlijkse kustreddingsoefening plaatsgevonden. Verschillende hulpdiensten oefenden op 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. Bedoeling is om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Tess de Keerschieter volgde mee.
7: Vlak voor watersportclub Windhaan rijdt een tractor een kind aan op het strand.
8: En hoe is jouw naam?
9: Jan Janssens.
8: En wanneer is jouw verjaardag?
7: Gelukkig niet echt, wel een jaarlijkse oefening, zegt Dries Boots, directeur Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.
10: Dat is eigenlijk een procedure waar we zowel met de zeemiddelen als met de landmiddelen zo goed mogelijk proberen samenwerken. En de klemtoon ligt eigenlijk op communicatie.
7: Nieuw proefproject dit jaar is dat redders in 5 kustgemeenten ook formeel door de hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden op de zeedijk en het strand. Hoofdredster Mare Kator.
11: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu hebben we ervoor kunnen zorgen dat wij ook gecontacteerd worden en dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen.
7: De oefening was succesvol, iedereen is gered, maar voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.
3: In Ankara in Turkije is dag 1 van een 2-daagse NAVO-bijeenkomst gestart. Zo dadelijk wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in militaire vliegtuigen. Jens Fransen, waarover gaat dit?
12: Wil de NAVO baten een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. of hoe onder druk van de VS de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
3: Dankjewel, Jens. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharra. Zij hebben het onder meer gehad over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanochtend zijn in Damascus twee bommen ontploft vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president die bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten van vannacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9 uur start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. En Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Bouwerweel.
1: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galawedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
3: Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. In de namiddag meer opklaringen. Morgen start bewolkt, na de middag volop zon. Dit nieuws begon in de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven. TUI kiest voor Brussel en Oostende. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind die alles verspreidt. Ze is nog een vrouw, maar niet meer van mij.

prachtige sproeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij.

10:15 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken.

onderzoekruimte stop. Zeepzucht, en ze lacht er tonden bloot. Ze wast mijn vuile haren, ze lacht zich bijna dood.

Om 4:55 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, maar we zullen het nog eens doen. Om 4:55 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en 2 propjes in zijn oor. Oeh, schat, zucht, en zo achter het tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach, idioot. Schat, zucht, en zo achter het tanden bloot.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Reisorganisatie TUI vliegt vanaf 2027 niet meer van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. TUI blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. De luchtvaartmaatschappij wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
3: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
2: Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
4: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard. Waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
2: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat die subsidies worden verlaagd. Behalve de partij Groen vragen ook verschillende actiecomitees al langer om de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. In De Haan aan zee is vanmorgen de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. De hulpdiensten oefenden 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. De bedoeling van de oefening was om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Dit jaar loopt ook een nieuw proefproject in 5 kustgemeenten, waarbij redders ook op het strand en de dijk kunnen worden ingezet om de eerste zorgen toe te dienen. Hoofdredster Marekator.
5: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu is er eigenlijk met het First Responder project, hebben we ervoor kunnen zorgen binnen het pilootproject, dat wij ook gecontacteerd worden en dat we onze redders zo zeer gericht daar naartoe kunnen sturen. En dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen, alvorens dat de hulpdiensten aanwezig zijn.
2: In de Turkse hoofdstad Ankara is een 2-daagse NAVO-bijeenkomst begonnen. Later vandaag wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in allerlei militaire vliegtuigen. Jens Fransen legt uit wat dat precies betekent.
6: Wil de NAVO baten een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
2: De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharaa. Die twee gaan onder meer praten over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanmorgen zijn in Damascus twee bommen ontploft, vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook twee mannen opgepakt die geld aan haar zouden hebben overgemaakt. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die man zijn sancties getroffen, omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4. De eerste rit volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters zoals Mathieu van der Poel.
7: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar dat waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
2: Het weer, het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. We begonnen dit bulletin op de luchthaven van Deurne. Tour operator TUI zet vanaf volgend jaar zijn vluchten van en naar Deurne stop. TUI wil zich concentreren op luchthavens waar plaats is voor de volledige vloot. Coalitiepartij Groen, die al langer pleit voor het afbouwen van de activiteiten in Deurne, reageert tevreden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 15 maanden niet verkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar, zoals in eerste aanleg was beslist. Het lijkt er wel op dat Le Pen dan campagne zou moeten voeren met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. De partij Groen is tevreden met de beslissing van reisorganisatie TUI om vanaf volgend jaar geen vluchten meer te organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. De toeroperator wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot en blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
2: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard. Waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
1: Verschillende actiecomitees vragen al langer om de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het FLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu vooral meer warmwatersoorten. De kleine pieterman, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken, komt nu 24 keer meer voor in het strandwater dan 30 jaar geleden. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer, zegt Jan Seys van het Vlis.
3: De belangrijkste, ook de talrijkste dier eigenlijk aan dat strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Ze zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
1: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook al 2 verdachten opgepakt. Een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die zakenman zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden. Maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
2: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook, ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
1: Marine Le Pen heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het VLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Koudwatersoorten zoals grijze garnalen, haring en strandkrabben komen nu veel minder voor. Het aantal grijze garnalen in het strandwater is met 80% gedaald. Warmwatersoorten komen dan weer vaker voor. Zo zijn er nu 24 keer meer kleine pietermannen, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken. De klimaatopwarming is de voornaamste oorzaak, zegt Jan Seys van het VLIS.
3: Ons strandwater wordt als eerste nog sneller dan het diepere water warm in de zomer. En daar zien we dus eigenlijk nog sneller dan elders de effecten eigenlijk van die opwarming. Vandaag is het strandwater 23,5 graad. Dat is bijna de recordhoogte ooit gemeten aan onze Belgische kust. En we zijn nog maar het begin van de zomer.
1: In de Ronde van Frankrijk is het peloton bezig aan rit 4. De heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer werd op voorhand bestempeld als een rit voor vluchters. Christophe van der Goor, hebben we al een vroege vlucht?
4: Ja hoor, dat is zo, want een heel grote zelfs van 34 renners met daarbij een aantal Belgen. Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne, Jasper Philipsen ook, Edouard Plankaert en voorts ook nog Quinten Hermans en Brent van Moer. Net als Mats Pedersen, ex-wereldkampioen en Bini Girmay. Ze hebben een voorsprong van een drietal minuten op het peloton onder leiding van Niels Pollitt. Dat is uiteraard een ploegmaat van de gele truidrager Tadej Pogacar. 113 kilometer en het is vandaag bloedheet sur les routes de Tour de France. Het is echt heel, heel warm. Er worden constante ijsblokjes aangehaald en gedragen door de helpers naar de kopmannen, maar ook voor zichzelf natuurlijk in zware weersomstandigheden. Zeer warm. 113 kilometer nog op weg naar Foix aan de voet van de Pyreneeën.
1: Dankjewel, Christophe. Ook hier zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

Greetings, girl, and

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Brusselse Museum Kanaal zal, zoals gepland, op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, maar dat heeft vooral gevolgen voor het gedeelte waar de archieven zouden terechtkomen, zegt woordvoerder Dieter van Toernout.
2: Het volledige museum Kanaal gaat open met allerlei tentoonstellingen. Met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
1: Ouders die in het vliegtuig naast hun kinderen tot 14 jaar willen zitten, moeten daar niet meer voor bijbetalen. Het is een van de nieuwe regels van het bijgewerkte Europese pakket over de rechten van vliegtuigpassagiers. Het Europees Parlement keurde dat vanmiddag bijna eensgezind goed na 13 jaar onderhandelen. Je blijft als passagier recht hebben op een schadevergoeding wanneer je vliegtuig vertraging heeft of geannuleerd wordt. En je zal die makkelijker kunnen krijgen. De luchtvaartmaatschappij moet je binnen de 4 dagen informeren en bijstaan. Voor handbagage zul je wel moeten betalen. Alleen een persoonlijk item mag je zonder extra kosten mee aan boord nemen. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de tabloid Daily Mail verloren. Harry had samen met 6 anderen, onder wie ook de zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij hun privacy zou hebben geschonden en informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen. Maar volgens de rechtbank is daar niet voldoende bewijs voor. Prins Harry heeft een erg moeilijke relatie met de roddelpers. Hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder Diana en voor ongehoorde aanvallen op zijn vrouw Meghan. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige vierde rit. Christophe van der Goor, hoe zit het daar in de koers?
3: Wel, dat de peloton laat begaan. Het heeft dus er alle schijn van dat de ritwinnaar vandaag vooraan zit. Een vrij omvangrijke kopgroep van een man of 30. Daar zat ook Jasper Philipsen bij, net als Binyam Girmay. En dat was vooral om punten te sprokkelen bij de tussensprint. Dat hebben ze ook gedaan. Nadien hebben ze laten gaan en laten zich nu inlopen door dat peloton. Wel vooraan nog in die grote groep. Mats Pedersen onder meer. En dat is toch een belangrijke concurrent voor die groene trui later in de Tour. Ook Jasper Suiven zit erbij. Andere Belgen nog, zoals De Bruyne, Plankaert en verder Hermans en Van Moer. Een voorsprong, zoals gezegd, geruststellend. Bijna 7 minuten op het peloton. Dikke 70 kilometer nog op weg naar het bloedhete Foix in de Pyreneeën.
1: Dankjewel, Christophe. Het is zonnig, maar wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden die opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Ambtenaren moeten als gevolg van de pensioenhervorming in sommige gevallen een stuk langer werken dan eerst gedacht. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd, de website waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als anders. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de pensioendienst.
2: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
1: In de Turkse hoofdstad Ankara komen de staats- en regeringsleiders aan voor de NAVO-bijeenkomst. De Amerikaanse president Trump kwam vanmiddag al aan. Voor ons land is premier De Wever intussen ook ter plaatse. Jens Fransen, jij bent daar ook. Wat stond daar deze namiddag op het programma?
3: Wel, alle aandacht deze middag ging naar een 1-op-1 ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse gastheer president Erdogan. Het leek een hartelijke ontvangst met een erehaag, met paarden, gevechtsvliegtuigen in de lucht. De boodschap van Turkije leek wel: wij zijn een groot en machtig land geworden. Amerikaans president Trump en Erdogan kondigden aan dat ze op defensievlak weer meer willen gaan samenwerken. Opmerkelijk, want 12 jaar geleden werd alle samenwerking op defensievlak bevroren tussen beide landen, omdat Turkije Russisch geavanceerd luchtafweer aankocht. En dat als NAVO-lidstaat. Meegeven ook nog, zo dadelijk rond 18 uur begint hier dan de echte NAVO-bijeenkomst, met onder meer een diner in het presidentiële paleis, aangeboden door de Turkse president Erdogan.
1: Dankjewel, Jens. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
4: Die onverkiesbaarheid, die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
1: Marine Le Pen zal pas later vanavond op de uitspraak reageren. In het Verenigd Koninkrijk stapte rechtspopulistische politicus Nigel Farage op als parlementslid. Op die manier dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waarin hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Lia van Beckhoven uit in Londen.
5: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. En hij zegt, die campagne heeft niks te maken met dat ik geweigerd heb om dat geld aan te geven, maar het heeft alles te maken met de elite die mij uit de politiek wil hebben. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij, na acceptatie en het niet aangeven van al die miljoenen, nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiesdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement. Dat is eigenlijk wat hij wil.
1: In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Christophe van der Goor, heeft hij wat in gang gezet?
6: Ja hoor, want we hebben vooraan een kopgroep van 10, daar straks van 30. Maar die is nu meer dan gehalveerd. En er zit nog één Belg bij, West-Vlaming. Ramses de Bruyne, dat is een ploegmaat van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. 10 man aan de leiding en daar zit ook een Noor bij die straks de gele trui zal overpakken van Tadej Pogacar. Thorsten Trajen. Die staat en rijdt virtueel in de gele trui. Best geplaatste op 5 minuten van de Sloveen. Maar het peloton heeft vandaag absoluut de zegen gegeven aan de vluchters. Want het peloton volgt nu al op meer dan 10 minuten. Op weg naar Foix. 28 kilometer nog met een kopgroep van 10. Daarbij dus één landgenoot, Ramses de Bruyne. Maar de grootste kandidaat op de ritoverwinning is toch wel ex-wereldkampioen Mats Pedersen.
1: Dankjewel, Christophe. Het weer licht bewolkt vanavond. Vannacht minima tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Heel wat ambtenaren kunnen als gevolg van de pensioenhervorming maar een stuk later met pensioen dan ze dachten. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension zien wat hun nieuwste of nieuwe vroege pensioendatum is. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper, milk

Not me, not me, not me, not me.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Classics. Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Classics.
9: Radio 1.
10: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Veel ambtenaren merken dat ze langer zullen moeten werken om hun vroegste pensioendatum te bereiken. En in Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd. De website van de federale overheid is dat waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als gewoonlijk. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de Pensioendienst.
11: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
10: Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren door de politie uit zee gered. Ze waren ter hoogte van de pier in problemen gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de 3 al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt Jan Maartens van de politie.
12: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog te hoge nood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Toen onze diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
10: 2 jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie benadrukt dat het verboden is om onder de pier te zwemmen en al zeker om 22:00 s'avonds. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg Le Pen ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Steven de Kranen vanuit Parijs.
13: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook, ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling. Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
10: Marine Le Pen zal later vanavond op de uitspraak reageren. In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de 4e rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Trein neemt de leiderstrui over van Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
14: Mats Pedersen, met dank aan 2 zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als vijfde. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Thorsten Traen, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshofft en Alexander Kristoff is deze Traen nog maar de derde Noor ooit in het geel.
10: Het Internationaal Olympisch Comité laat opnieuw Russische atleten toe. Daardoor kunnen die zich op de gewone manier proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische atleten moeten wel verscheidene dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte begonnen. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Bij Argentinië is het uitkijken naar superster Lionel Messi, die momenteel gedeeld topschutter is van het toernooi met 7 doelpunten. Het weer licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. De gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension hun nieuwe vroegste pensioendatum zien. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst had de Amerikaanse president Trump al kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt premier Bart De Wever, hebben die Europese landen hun inspanningen verhoogd om de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product te halen. En zijn dus alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
3: De Europese partners doen veel meer. We hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij doen heel veel moeite om onze industriële basis op te vijzelen in Europa. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Financiële pakketten van 70 miljard. Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen. Maar ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is en die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
2: In Hongarije heeft de openbare radio en televisie zijn uitzendingen gestopt. 4 dagen geleden beslist de Hongaarse regering om de openbare omroep te hervormen, omdat dat propagandakanalen geworden waren voor de voormalige premier Orbán. De huidige zenders worden nu ontmanteld. In de plaats komen er 2 nieuwe mediaorganisaties. De ontmanteling van de openbare zenders was een verkiezingsbelofte van premier Matjar. In de Ronde van Frankrijk heeft Mats Petersen de 4e rit gewonnen. De Deen was de sterkste in de sprint met een groep van overgebleven vluchters. Petersen was blij dat hij het werk van zijn ploeggenoten kon afmaken.
4: It's always nice to win in the Tour, especially with a team effort like this, then it's even more incredible. I had good legs and I had a good sprint in the legs, so that was really, really good.
2: Ramses de Bruyne was de eerste Belg op de 5e plaats. De Noor Thorsten Trein neemt de gele leiderstrui over van Tadej Pogacar. Op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
5: Wel, we kunnen ons afvragen of een stunt in de maak is, want halfweg is de stand 1-0 voor Egypte. Een doelpunt op het kwartier, een goede kopbal van Ibrahim, die mooi in doel ging voorbij doelman Martinez. Daarna ging Argentinië uiteraard druk zetten met Lionel Messi in een negatieve hoofdrol voorlopig, want hij miste een penalty, slecht getrapt en gered door doelman Shobir, die daarna een hoofdrol vertolkte, want hij haalde er nog mooi een kopbal van McAllister uit en had een prima superreflex zelfs in huis op een kans van dichtbij van Alvarez en Messi. Trapte ook nog een keer een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Egypte beperkt zich tot verdedigen, maar doet dat voorlopig met succes. Want halfweg dus de krappe voorsprong van de ploeg van Mo Salah tegen die van Lionel Messi. 1-0 voor Egypte tegen Argentinië.
2: Bert, dankjewel. Licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 1 Classics, live.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

0: Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder. En dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
3: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum, zoals het in Zaventem bestaat, niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
2: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
4: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel dat vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kriebig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
2: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
5: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen. Want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft. En een counter uit het boekje en Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen, 10 minuten voor het einde, de kopbal voor Romero op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer, gevolgd door een doelpunt van Messi zelf, zijn 8e al tijdens dit WK, via de lat erin en de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egyptenaren, die nog wel beven knokken, defensief probeerden overeind te blijven, maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt, zette Lautaro Martinez voor en kon Enzo Fernandez binnenkoppen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd en lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
2: Dank je, Bert. En er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer licht bewolkt vanavond, temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land, bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft Le Pen zo net bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
2: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 met een enkelband. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Oekraïne heeft de voorbije 2 dagen een 10-tal Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is de bevoorradingsroute voor Russische schepen naar het bezette schiereiland de Krim. Oekraïne heeft de laatste weken al tal van aanvallen uitgevoerd op Russische energieinfrastructuur. En dat heeft geleid tot brandstoftekorten. Gisteren nog is de grootste olieraffinaderij in Omsk in Siberië geraakt en stilgelegd. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een 2e terugkeercentrum. Dat meldt minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Een hotel wordt daar omgebouwd. In het centrum zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen, voor ze naar België zijn gekomen en zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
3: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoetgekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum, zoals het in Zaventem bestaat, niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
1: Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uitredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
4: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn 2e misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
1: En Argentinië neemt het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is vanavond om 10 uur. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire en pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf zolang ze president is. Dat is 5 jaar en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
3: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Nou, de wasberen ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
4: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
0: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Er wacht een lange revalidatie voor rode duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Classics. Radio 1.

0: Het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband. Volgens collega Steven de Kranen in Parijs is het een tactische zet van Le Pen.
3: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
2: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer, dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
2: Ja, de wasbeer ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Heermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0-0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
2: En dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be. Classics. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, mensen Brecht Schaambrechts. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Eind februari begon de VS samen met Israël een grootschalige aanval op Iran. Bij een van de raketaanvallen is een school geraakt. Daarbij zijn zeker 168 kinderen omgekomen. Dat was een vergissing, zei het Amerikaanse leger achteraf. Maar volgens verschillende bronnen was er sprake van opportunisme. Een waarschuwing over gedateerde gegevens is gewoon genegeerd, klinkt het. Het leger was te gehaast om doelwitten te kiezen. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen en ze gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt op schortens. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband. Volgens Steven de Kranen in Parijs is dat een tactische zet.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
1: De Hongaarse openbare televisie en radio zijn gestopt met alle nieuwsuitzendingen. De Hongaarse regering heeft beslist om de publieke omroep te hervormen, omdat het een propagandakanaal was geworden van de voormalige premier Orbán. De nieuwsdienst is ontmanteld en medewerkers zijn vanmiddag naar de uitgang begeleid. De ingreep was een verkiezingsbelofte van huidig premier Magyar. Het gebeurde vanmiddag met een opvallende boodschap, zegt Stefan Bos in Budapest.
3: Om 4 uur vanmiddag opeens ging M1 uit de lucht, dat is zeg maar de nieuwszender, met een mededeling: de publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat wij zo lang dat wel hebben gedaan. Onze nieuwsuitzendingen zijn momenteel opgeschort. Het is niet zo dat ze niet terugkeren. Op dit moment zijn er andere programma's, maar ze willen het wel helemaal hervormen. Er zijn ook wel mensenrechtenorganisaties die zeggen: we moeten wel kijken of die zogenaamde zuiveringen eerlijk en democratisch verlopen, en dat we daar straks natuurlijk niet alleen maar mensen krijgen die het opnemen voor de nieuwe premier, want dan krijg je weer een soort Peter Madjar-show.
1: De politie aan de kust roept op om niet te gaan zwemmen op plaatsen waar geen redders zijn en zeker niet 's avonds laat. Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren gered. Zij waren in de problemen gekomen ter hoogte van de pier en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. En daar is het sowieso al verboden om te zwemmen, zegt Jan Maartens van de politie.
4: Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
1: Sport op het WK. Voetbalstrijden Zwitserland en Colombia voor het laatste plekje in de kwartfinales. En Geert Heermans, jij vocht het. Na 90 minuten is daar nog niet gescoord.
5: Ja, en ook helemaal niet veel gebeurd. We zijn net begonnen aan de verlengingen. En intussen hebben we zitten kijken naar een hele slechte wedstrijd. Met nauwelijks kansen. Beide ploegen zijn gewoon te bang om een doelpunt te incasseren. En nemen heel weinig risico. 1 vrije trap in de tweede helft. En het zijn net van de Zwitsers. Dat was het enige wapenfeit in die tweede helft. En Colombia deed helemaal niks. We zijn dus begonnen een paar minuten geleden aan de eerste verlenging. En wie weet krijgen we straks ook nog strafschoppen om aan te duiden wie kwartfinale mag spelen tegen Argentinië.
1: Dank je, Geert. Het weer nog. Vannacht wat wolken in de grote steden. Koelt het af tot 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en tot 29 graden. Zo dinsdag 7 juli. Zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas. Dat zijn 2 plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte in de druiven en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales daarnet. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
2: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
1: En die 120 minuten, die krijgen we nooit meer terug. Het weer dan nog. Vannacht wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend wordt het vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en dan maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer dan 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Vannacht waren er opnieuw Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester ging het om ballistische raketten en zijn er al zeker 2 gewonden. Op verschillende plaatsen in de stad is ook brand uitgebroken. Oekraïne zit met een acuut tekort aan luchtafweerraketten voor zulke aanvallen. Op de NAVO-top in Ankara heeft Zelensky nog gepleit voor de levering van meer Patriot-raketten om de Russische aanvallen met ballistische raketten te kunnen counteren. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nog maar eens naar boven bijgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn er 3.685 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. En de Verenigde Naties houden er rekening mee dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. De Britse prins Harry is ontgoocheld over het vonnis in de rechtszaak tegen de roddelkrant Daily Mail. Hij noemt het schokkend en geen gerechtigheid. Harry had samen met 6 anderen, onder wie zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen, onder meer door telefoongesprekken af te luisteren. Maar volgens het gerecht is daar te weinig bewijs voor. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Heremans.
2: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen. Maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
1: Dinsdagavond versloeg Argentinië Egypte